Als jonge vrouw werd ik door een priester gedwongen tot onzedigheid. Geschonden door de kerk werd ik vervloekt

O Heer, ontferm u over haar. Spreid uw armen over haar uit. Vaarwel, mijn liefste. Mijn mooie muze. Saskia. Jij was mijn zon, mijn bruid, mijn flora, mijn stralend licht.